0: Iya Pak, nasundolis World Hand Hygiene Day 2026 bi kahi and iya pi nasundolis anila Why Clean Hands Save Lives anila e ajit iya hot a ajit iya hana na de itla la ton gates is pa hanya pas ande e ajit iya kut ela Als de jaren zo'n kistje aan aandolist op bij de hinsen niet eriakt elasto.
1: You're listening to KTDB FM. Edi aadri hon son kilchina khod aayat ehelton. Edao na din dhaljan eya be bila oske. Ehelton re bila na oske. Nez naar don wachita ilke.
2: God is great.